Ja, dit was Mark Chestnut met zingen Coming In, de whisky is pijn. Wat zou dat ook erop? In landen rondom kring het districten, als ik er een fan vind, Jennings, zo de Drinking and Dreaming.